0: Mokka, die staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapenboos het doelwit. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van wie anders.
2: Hey Jan, wakker worden?
3: Hé, wat?
2: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rust dan. Mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
2: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scout Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: Regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent. En uiteraard ook een fijn...

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluren op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapende pozen het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van smokkelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die bril was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Een Alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een Alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

girl. Whatever happened

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder gift en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat dit journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? De ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

info. Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwerdie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen. Gezellige terras en volop sfeer en vermaak.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom je rust weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Kenkap en de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hier te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze afdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvholland.nl.

0: Radio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: RP Waard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Het kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: regio-info.
1: RTW Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luister, vakantiegangers hier in de Krimpen de Waard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
3: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
2: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwiadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
4: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achteraan de
2: kloppen. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weerland begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Je toekomst gaan?
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien,

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: regio-info.
1: Edwin Knippenwaard met tips voor de vakantiegangers. Dat is tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippenwaard, doorsneden door het Veenrivier de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijds uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van Edwin Knippenwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: and win.
1: Regio-info.
2: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat het land heel gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
3: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
2: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
4: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
2: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemak voor je boodschappen. Om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: En de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

info. De RTV Krimpende Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: info.
1: RTV Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan het streekmuseum Krimpen de Waard. RTV Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpen de Waard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Dan bij het museum Krimpen de Waard in Krimpen aan de IJssel.

wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van Etiket op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, voor de Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
3: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
2: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En die mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
4: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
2: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorwerven ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar, Rabobank.
7: Radio. Yes, they're blind.

0: Ach ja, is dan ook wel eens gek natuurlijk, hè?
1: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is, breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie, Hans de Jong. Goedemorgen, Krimpene Waard.
2: Goedemorgen.
3: Inderdaad, een hele goede morgen. 6 minuten over 9 op deze maandagmorgen, 10 augustus 2026. We zijn weer afgestemd op Goedemorgen in Bewaard. We begonnen met een plaatje van Queen. Eind jaren 70 hadden ze een hit te pakken met Crazy Little Thing Called Love. En daarmee openen het 3 uur durende programma Goedemorgen in Bewaard. Gelijk maar even een mededeling van huishoudelijke aard. Het kan zo zijn dat u een bepaalde storing hoort op de zender. We hebben namelijk een technisch probleem met de zender. Dus af en toe kan het zo zijn dat u dit hoort. Dat er dingetjes wegvallen of wat dan ook. Dat heeft te maken met de zender. Er wordt aan gewerkt. Er is wel een oplossing daarvoor. U kunt het beste dan uitzending gemist terugluisteren. Dan hoort u het kraakhelder. Dus stel je voor, het is nu 9 uur geweest. Maar u kunt dit uur kunt dan terugluisteren om 10 uur. Maar 10 uur kunt u dan het 11 uur terugluisteren. Nou goed, weet je wel, dus een uur later zeg maar. Dus als ik om 12 uur klaar bent, dan begint u met het laatste uur tussen 12 en 1. Dat is de oplossing. Maar er wordt aan gewerkt, dus het kan zo zijn dat af en toe wat storingen zijn dergelijke. Maar goed, we doen er maar mee. Er wordt aangewerkt, het probleem is doorgegeven en niet maar het ligt elders. Allerlei technische verhalen. Goed, 9:07, wat gaan we doen tot en met 12 uur? Gezellige, lekkere muziek, die heb ik voor u meegenomen. En voor de rest heb ik informatie uit de regio. En ja, waar u naartoe kunt gaan. Geven tips en dergelijke, dus u moet maar luisteren tot en met 12 uur. Maar eerst gaan we even kijken in de stad, de snelwegen in onze regio met de zogeheten verkeers. Ik heb een aantal files opgezocht. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Nootdorp en Zoetermeer door ongevallen, stilstaand verkeer. En de A27 Gorkum-Breda en Breda-Gorkum in beide richtingen ter hoogte van de Merwedeweg. De schade aan het wegmeubilair. En de N3 Papendrecht. Papendrecht richting Dordrecht en Dordrecht Papendrecht en aan beide richtingen. De rijbaan is afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Dus staat erin, succes ermee. Zal ongetwijfeld wel snel opgelost worden. Zij al lekkere muziek heb ik meegenomen. We gaan terug naar 1988. Jermaine Stewart scoorde de hit met dit nummer. Goedemorgen.

0: helemaal terug naar 1966. Met de heren van de Four Tops en It's the Same Old Song. En daarvoor de Cat Lucky, een hit van James Stewart, Jermaine Stewart uit 1988. Bracht ons om 14 minuten over 9. Goedemorgen, Kim Bewaard. En we gaan naar zaterdag 19 september. Dan verandert het kwartier in Stolwijk in één groot bijenfeestparadijs. Tijdens de jaarlijkse Oktoberfest. Nou, bezoekers kunnen net zoals in de Zuid-Duitse regio's rekenen op een feestelijke avond vol met muziek, dans en gezelligheid. Van Slagerits tot en met feestfinales, DJ Harry draait ze allemaal. Stilstaan is geen optie. En ook zijn er diverse biertafels aanwezig, dus je kunt lekker bier drinken. Nou, de tickets zijn te reserveren via www.hetkwartierstolwijk.nl. En ze kosten €7,50. Dus zaterdag 19 september verandert het kwartier in Stolwijk in Esperen. Dus de jaarlijkse Oktoberfeest. Kaarten kosten €7,50. En zijn te bestellen via www.hetkwartierstolwijk.nl.
1: Goedemorgen, Krim van der Waard.
0: Gaan wij terug naar de jaren 90. Toen stikte het van een jongensgroep en van de boybands. Maar er was één boyband bij, die was niet zo stoer als de rest. Nee, ze maakte gewoon lekker mix. Er denk bij deze maandagmorgen dat we ze kunnen draaien. Boyzone, dit is A Picture of You.

0: Een foto van mij. Nou, dat wil je niet weten. Dat wil je niet. Picture of You. Inderdaad, de heren van Boyzone uit de jaren 90. Toen de boybands hoogtij vieren. Net zoals de girlbands. De Spice Girls bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n voorbeeld. Misschien dat ik die straks ook nog even ga draaien. Maar goed, we gaan even ons naar de muziekverenigingen. Lekkerkerk en Excelsior. Oude Kerk. Die starten voor de derde keer een muziekproject voor volwassenen. In 10 lessen leren de deelnemers de basisbeginselen van muziek en zelfgekozen instrument. Een professionele dirigent en een docent die begeleiden de lessen. En na afronding van dit project kunnen de geïnteresseerden toetreden tot een opleidingsorkest. En vanuit daaruit is de doorstroming mogelijk naar een van de twee A-orkesten van de verenigingen. Nou, de eerste bijeenkomst start op zaterdag 19 september in de muziektent van de muziekvereniging Lekkerkerk. Alle repetities zijn er zaterdag in de muziektent. Het deelname aan dit project kost €100, maar dan krijg je ook wel wat. En aan muziekverenigingLekkerkerk.nl. Dus bent u muzikaal, dan kunt u zich aanmelden via muziekverenigingLekkerkerk.nl. En misschien speelt u dan wel in een van die muziek. Ja, dan kunt u meespelen. Ja, krijgt u applaus, dat is ook wel leuk. Wie ook een applaus krijgt is Chris Keijzer, want er is extra verkeersinformatie hier.
1: Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 1 tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

Hij staat nog steeds in de Nederlandse hitlijst in de top 10 genoteerd. Justin de Wild en Cheerio. Je ziet er makkelijk bij, hè? Zowel als het mooi weer is, klinkt hij lekker zomers. Wij gaan terug naar 1975. Sky High. Dit is de lekkere.

wie ze nou was, maar dat was inderdaad de zij van de groep Jigsaw. Uit 1975 bij Goedemorgen Knipperwaard. Waar we nog even een berichtje hebben, want een 5 meter hoge starttoren, zelfbouwde zeepkisten en een parcours van ongeveer 150 meter door het dorpscentrum. Op zaterdag 26 september dan wordt de eerste zeepkistenrek georganiseerd. Voor wie wil meedoen, er zijn nog 5 startplaatsen beschikbaar naast de 40 die al bezet zijn. Dus u moet wel snel zijn hoor, maar goed, u kunt nog meedoen. Aanmelden kunt u doen via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Dus www.dorpshuislekkerkerk.nl. En op donderdag 3 september dan is er een informatiebijeenkomst voor deelnemers, vrijwilligers, omwonenden en andere belangstellenden. De organisatie vertelt dan alles over het parcours, de planning, de keuring en de veiligheidsregels. De zeepkistenrace in Lekkerkerk is de 26 september van 10 uur tot en met 4 uur 's middags. En u kunt het allemaal meemaken, want u mag als bezoeker mag er gewoon komen kijken. 26 september van 10 tot en met 4 uur kan u het meemaken. En wilt u nu meedoen?

www.dorpshuislekkerkerk.nl kunt u zich aanmelden voor een zeepkistenrace. En dan kunt u het allemaal meemaken in 26 september in Lekkerkerk. Gaan wij terug naar 1981. Ze hadden al succes met You and Me. En dit was de tweede hitsingle. Dit is Sparkle op de radio en Love Affair.

0: Terug naar 2006 met een One Hit Wonder. Simon Webb had toen een grote hit met No Worries. No Worries, ja, inderdaad. Mijn knopje werkte niet. Even 4 minuten over half 10. De hoogtepunten van het nieuws. Wat is er op dit moment in het nieuws? Nou, de hoogtepunten zijn: Frankrijk krijgt opnieuw een hittegolf. Het land wordt deze week een hete oven. Ja, zet hem maar flink heet, dan wordt hij wel goed bruin. Ben Kramer, gefileerd na optreden in Meppel. Zijn vrouw vraagt zich af, misschien is het beter om te stoppen. Ja, hij zong een beetje vals, geloof ik. Dus vandaar dat zijn vrouw zegt van, misschien moet je niet meer verder zingen, gewoon stoppen ermee. Dan nog klaslokalen, nog altijd snikheet, te weinig geld en bureaucratie zorgen voor verstikking. Ja, de klaslokalen worden niet goed geventileerd. Dus daarom is het bloedje heet in die klaslokalen. En 1 op de 3 automobilisten negeert terugroepactie. RDW wil dat hun auto's worden afgekeurd. Dus En tenslotte, zeewater was wereldwijd in juli niet eerder zo warm. El Nino stuwt de temperatuur op. Ja, dat heb je met een mooie zomer, hè? Ik bedoel, 5 hittegolven achter elkaar. En dan wordt het zeewater natuurlijk ook warm. Wereldwijd ook gezien natuurlijk. Kijken we ook even bij de verkeersinformatie. Nou, de A12. Hittegolven achter elkaar. En dan wordt het zeewater natuurlijk ook warm. Wereldwijd ook gezien natuurlijk. Kijken we ook even bij de verkeersinformatie. Nou, de A12 is nog steeds door Papendrecht, de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nooddorp en Zoetermeer door ongevallen stilstaand verkeer. En de A12 ter Van Oostwijn, daar zijn diverse ongevallen. En dan de A27 Gorkum-Breda en Breda-Gorkum in beide richtingen, de hoogte van een Merwedebrug. Schade aan weg, meubilair. En de N3 Papendrecht-Dordrecht en Dordrecht-Papendrecht. De rijbaan is afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Zei aan mij, dat is een moeilijk woord. Wegwerkzaamheden, hè?
1: RTV Krimpen naar Waard.

terug naar de jaren 60 met Chuck and Blue en Venus. En dat is later nog een keer op de plaat gezet door de damesgroep Bananarama. Stock Aitken en Waterman, die hebben daar toen een nieuwe remix van gemaakt. Met succes. In het jaar 1986 was dat. Het is het origineel van Chuck and Blue. Onze eigen Nederlandse Chuck and Blue wel te staan. En Venus bracht ons bij een volgende bericht. Want tijdens de zomervakantie is er in het Nederlandse Zilvermuseum in Schoonhoven van alles te beleven voor kinderen. Naast een edelsteenspeurtocht en vele creatieve kinderworkshops staat ook de beeldende theatervoorstelling Please Don't Touch van Studio Doop op het programma. Het zomerprogramma staat in het teken van Blinky, een nieuwsgierige vogel die dol is op alles wat glimt. Maar zelf mag hij het museumzaal niet in, dus vraagt hij de kinderen om. Please Don't Touch is te zien op woensdag 26 augustus om 2:00 in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. En deze voorstelling is geschikt voor kinderen van 7 tot en met 12. Meer informatie kunt u terecht op www.hetmuziek-zilvermuseum.nl, denk ik zo'n beetje. Ja. Dus kinderen 26 augustus kunnen ze lekker meedoen met de Blinky Please Don't Touch uitvoering. Is er wel op de radio en missing.

In de jaren 90 was dit nummer is eigenlijk een heel rustig nummer. Totdat Todd Terry, een DJ, een remix van maakte. In 1995 werd dit een grote hit van Everything But The Girl Missing. En dit is de Bauza, Magnetic.

0: tijdens het programma. Dan ben ik razend enthousiast. Alleen maart draaiden wij deze plaat. Volop. En we hadden er vertrouwen in dat het de zomerrit zou worden. En zie daar. We leven in augustus. En het is een dikke vette zomerrit. Op dit moment nummer 3 in de Nederlandse hitlijsten. Uit hoge Scandinavische noorden komen ze in de Bauza. En Magnetic, de lekkere zomerplaat. Heerlijk zeg.
1: Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.
0: Dankjewel Chris, dan hoef ik het bericht niet voor te lezen, want ik had het bericht ook op tekst, zeg maar. Dus er is een spotje van gemaakt door Chris Keizer over het gemeentehuis in Bergambacht. Hey, afgelopen week was een beetje een rare week. Diverse mensen waren overleden, onder andere de rapper Tony Scott, die ik zelf in het verleden nog wel eens veelvuldig heb gedraaid. En nog een aantal artiesten die overleden zijn. Eén artiest, daar kan je niet omheen. Het nieuws was uitgebreid in het nieuws geweest. Judy Kaagman, zangeres van Earth and Fire. De groep die in de jaren 70 veraamstukt. En Judy Kaagman leeft natuurlijk inderdaad aan de Parkinson. En ze overleed 31 juli 26 op 79-jarige leeftijd in haar woonplaats Blaricum. En het nieuws kwam pas later naar buiten toen ze eigenlijk net begraven werd. Dus ja, ze hebben een beetje gewacht om het naar buiten te brengen. Misschien om de storm een beetje over te laten waaien. Dat is niet helemaal gelukt, want het was in alle programma's wat aanwezig. Maar zeg je Johnny Kavan, dan zeg je Earth and Fire. En zeg je Earth and Fire, dan zeg je natuurlijk heel veel hits die ze hebben gescoord in de jaren 70, wat ik al zei. In de jaren 80 ging Johnny Kaagman zelf solo. En resulteerde in een aantal kleine bescheiden succesjes, zeg maar. Maar het grote succes was natuurlijk bij Earth and Fire. Nou is het zo, de afgelopen dagen kon je geen radiostation openslaan of beluisteren die dan de plaat van Earth and Fire uit 1979 de plaat Weekend pakte. En dan denk ik, potverdorie nog toe, die groep die heeft zoveel mooie nummers gemaakt. Draai nou eens een keer een echte klassieker van Earth and Fire. Begin jaren 70 en niet die voor de hand liggende Weekend. Dat is zoveel voor de hand liggend, zeg maar. En daarom heb ik besloten om dat niet te doen. Ik ga niet Weekend draaien, hoe mooi het nummer ook is. Ik heb gekozen voor een nummer begin jaren 70. Dit is Earth and Fire met liedzangeres inderdaad, Johnny Kaagman. 79 jaar is ze geworden. Wij herdenken haar inderdaad met de hit Memories.

Dat is wel een hele speciale uitvoering zeg maar, van Memories van Earth with the Fire met Judy Caravan. Nou ja, we hebben een klein stukje gedraaid. Inderdaad, Memories, Earth with the Fire met de liedzangeres Judy Caravan, die overleden is van de week. Het is Alison Moyer de Radio.

Zij leeft nog, hè? Zij leeft nog. Ja. Ja, nee, ze leeft er inderdaad nog. Alice May, verantwoordelijk voor heel wat hits in de jaren 80 solo, maar ook begin jaren 80 met de groep Yazoo onder The Situation. En dit was een solo hit single 1985, All Cried Out. Bij Goeiemorgen Kinderen Bewaard, 5 voor 10. Op het randje van het eerste gedeelte van de show nog even een berichtje. Want Pokémon fans, opgelet, op zondag 13 september komt de Pokémon beurs naar Amicitia in Lekkerkerk. Tijdens deze dag is er volop verkoop en kopen van de zogeheten Pokémon-kaarten. En ja, dat kunt u doen met andere verzamelaars. Dus heeft u kaarten nodig, Pokémon-kaarten, of zoekt u een bepaalde kaart of wilt u ruilen, dan kunt u daar naartoe komen. Tickets, kinderen tot en met 10 jaar kosten. Zondag van 11:30 tot en met 4 uur kost €5. En zondagmiddag vanaf 1 uur tot en met 4 uur kost dan €3. En de hele dag intree is €10. Dat wil zeggen €8. En dat is dan van 10 uur tot en met 5 uur. Kijk voor meer informatie en reserveren op amicitia-lekkerkerk.nl. Amicitia-lekkerkerk.nl. En kom dan naar de zogeheten Pokémonbeurs zondag 13 september in Lekkerkerk in Amicitia. Jaren 90 muziek, ze waren populair, ze komen uit België. We draaien ze regelmatig hier op de radio, ook bij Goeiemorgen Kibbelwaard. Dit is Faye Condigos, na. Hoor je hier tot en met, ja, denk 10 uur en dan gaan we over naar deel 2 van de show. Zet de radio harder, na.

0: nog tijd over. De Flying Condios. We kennen ze van What's a Woman with a Man. En nog een aantal van die lekkere plaatjes. Dit was Nee, Na, Na, Na uit 1992 volgens mij.
1: Het ritme van het groene hart. Goedemorgen.
2: De programma's van RTV Krimpen en gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
3: U luistert naar RTV Krimpenaard.
4: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. Dat was in Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen. Vanmiddag zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en voor, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
7: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
8: Radio

0: terug naar 1975. Dat is een hele tijd geleden met inderdaad Marianne Rozenberg op de radio.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
2: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
1: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie, Hans de Jong.

0: Goedemorgen, Krimpelen Waard.
1: Goedemorgen.
2: Hey, ik zeg 6 minuten over 10. Dit is Goedemorgen, Krimpelen Waard. Afgestemd op Goedemorgen, Krimpelen Waard. En we beginnen inderdaad met Marianne Rozenberg en Ich bin wie du. Uit de jaren 70 was dat inderdaad, ja. Normaal gesproken doe ik altijd een kort praatje en heb ik een berichtje en dergelijke. En de verkeersinformatie, maar hij staat aan de overkant. Eswin Otten was dat toch?
3: Ja.
2: Ja, klopt. De politieagent. Of mag je dat niet zo zeggen, politieagent?
3: Ja, ik ben een wijkagent.
2: Wijkagent, inderdaad. En die was altijd vroeger op dinsdag bij Ilja. En ik luisterde regelmatig naar Ilja en dan hoorde ik jou voorbij komen met je interessante verhalen. Wat je allemaal beleefd had hier in de regio. En je komt nu maandag langs, dus er zal iets aan de hand zijn.
3: Ja, goedemorgen Hans. Ja, goedemorgen. Inderdaad. Anders kom ik natuurlijk niet binnen. Nee. Ik is op de radio.
2: Ja.
3: Live, hè, bij jou.
2: Precies.
3: Nou, ik ga ook gelijk beginnen.
2: Steek vooral.
3: Vannacht, of gisteravond om 10 voor 11 kregen we een melding. Een woninginbraak in Stolwijk op de Daliastraat. De bewoners die zagen beweging in de tuin, in de schuur. Maar ze waren net thuisgekomen van de vakantie. En dus ze betrapten zeg maar deze persoon op hete daad. En vervolgens gingen die mensen die persoon op. Zij hebben gelijk 112 gebeld. En vervolgens zijn wij gaan rijden. Politie vanuit Bergham, politie vanuit Gouda. Op de Goudseweg trof de politie twee jongens aan op een fatbike. Van 17 en 18 jaar. En deze waren vermoedelijk betrokken bij deze woninginbraakpoging. En er troffen ook een vuurwapen aan.
2: Oké.
3: Waarom ik ook even langskom, omdat er natuurlijk nieuws is wat op de media staat. Maar ik doe ook een oproep op getuigen. Daarom zijn wij uiteraard graag camerabeelden. Heeft iemand wat gezien of gehoord of andere informatie, dan horen we dat graag. Via 0900-8844.
2: Een bekende telefoonnummer.
3: Of kom gewoon langs op het politiebureau hier in Bergambacht.
2: Ja.
3: Zijn gewoon open, loop binnen.
2: Beelden van...
3: Beelden.
2: Beelden, en dat kunnen deurbel, beelden
3: zijn. Ja, ringtoonbeelden. Dus het is van 10 voor 11 gisteravond tot vanaf 10 voor 11, zeg maar, iets ervoor, 10:15. En dan 10 minuten verder heb je beelden. De route is van de Daliastraat richting de Goudseweg, richting Gouda.
2: Oké. Nou, had je nog meer nieuws? Wat in het is al?
3: Nou, ook... ik heb nog meer wat nieuws. Een scooter werd ook gecontroleerd, de 8e, om 1:02 s'nachts in Haastrecht. Niet bijzonder, zou je zeggen. Maar de politiecollega's die reden daar langs en zagen daar een scooter. En die ging daar onderuit, dus ze wilden hulp verlenen. En ze gaan in gesprek met deze twee personen die op de scooter zitten. Maar de politiecollega's die reden daar langs en zagen daar een scooter. En die ging daar onderuit, dus ze wilden hulp verlenen. En ze gaan in gesprek met deze twee personen die op de scooter zitten. Maar de bestuurster van 18 jaar, die was zwaar onder invloed van alcohol.
2: Oei.
3: 540 UGL,
2: oei,
3: de bestuurder. En die komt ter plekke de rijbewijs...
2: Ja, eigenlijk, het boontje komt op een saloontje, zeg je al.
3: Ja.
2: En nou ja, goed, je bent 18 jaar en dan moet je het leven nog een beetje leren kennen. Maar
3: dat is eventjes...
2: waarschijnlijk doet ze het nooit meer, hè?
3: Nee, dus, daar ga ik wel vanuit.
2: Ja, daarom. Dus en had je nog meer interessante informatie of was dit?
3: Nee, dit was eigenlijk een beetje voor de rest. Zijn we natuurlijk de Olga-brug. Nou, dat heb jij ook al, denk ik, wel benoemd.
2: Ja.
3: Is afgesloten, dus wees er eventjes alert op.
2: Ja.
3: Bij overal verkeersregelaars heb je ook gezien,
2: ja,
3: denk ik.
2: Klopt.
3: Wij rijden ook rond, maar op zich, het valt allemaal wel mee.
2: Ja.
3: Tot nu toe.
2: Nou, je hebt altijd een plaat die je uitkiest. En,
3: ja, ik verraste je ermee, hè?
2: Nou, ik moet zeggen, ik ben een vaste luisteraar, was ik inderdaad van Ilja. En 9 van de 10 platen die je dan uitkoos, nou, die kon ik altijd makkelijk op mijn duimpje. Maar dit zegt me dus helemaal niets. Althans, in de zin van niet echt 100%. Ja, misschien 30% of zo. Je hebt een plaat uitgekozen en dat is uit de jaren 80. Nou, noem maar op, welke is dat?
3: Ja, mag jij zeggen natuurlijk, hè?
2: Ja.
3: Jij had hem.
2: Dat is, wat was het ook weer? Ik ga hem even overnieuw opwisselen, want dit is niks. Even kijken, dat was... ik heb het ergens opgeschreven.
3: Nee,
2: ik heb het inderdaad hier opgeschreven. Mental as anything and live it all. Nee, het zegt me niks. Uit welk jaar komt dat?
3: Wat zei je?
2: Uit welk jaar komt dat?
3: Voor mij uit de jaren 80. Maar ja, moet het even zelf...

0: dan wordt ook schuldig rijden. Het klinkt... Dus Live It Up van Mental Is Anything.
1: Ja, het klinkt volgens mij een beetje uit de periode 3, 4, 85, zo'n beetje ding is weer. Nou, we gaan hem draaien met deze. Mental As Anything, Live It Up.

0: 1965, The Fortunes and You've Got Your Troubles, I Got Mine. En daarvoor de keuze van Edwin Otter, politieagent van deze regio. En dat was Mental as Anything. 1985 hadden zij een bescheiden hitje ermee met Live It Up. Dat hoorde je bij Goedemorgen Kippenwaard. Waar we informatie hebben uit de regio. En die heb ik hier voor me, want al ruim 15 jaar wordt er wekelijks geklaviast door een groep kaartliefhebbers uit Krimpen aan de IJssel. Nou, de club die is iedere dinsdagavond, die komt dan samen bij elkaar in eetcafé De Krimpenaar. En die groep is nu op zoek naar nieuwe leden. En volgens mede-initiatief-eigenaar Joop Adriaanse is dat nodig om de club ook in de toekomst in stand te houden. De klaviasclub die telt op dit moment 22 leden en speelt iedere dinsdagavond in een ontspannen sfeer volgens de Rotterdamse regels. En tijdens deze spelavond worden er 3 rondes gespeeld. De beste 3 spelers die gaan aan het einde van de avond met een prijsje naar huis. De contributie bedraagt €12,50 per maand. En nieuwe leden zijn van harte welkom vanaf dinsdag 1 september. Dan hervat de Klaverjasclub de wekelijkse klaverjasavonden na de zomervakantie. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend en mee een keer meedoen om te kijken of het wat is voor die persoon. En dus kunnen langskomen in De Krimpenaar. Neem even contact op met op aan. Zijn telefoonnummer is 06-1094-8138. Dus mocht u willen klaverjassen, dan bent u van harte welkom. Neem even contact op met Joop Adriaanse, 06-1094-8138. En dan kunt u het meemaken. En dan kunt u wekelijks lekker gaan klaverjassen.
1: Tijd voor koffie. En voor muziek en informatie. In deze gezellige ochtendshow. Goedemorgen, Krimpen de Waard.

het vorige uur als vierde plaats uit de jaren 90. Boyzone, Pixar View, een boyband uit de jaren 90. Dit geval weer een boyband uit de jaren 90. En 1996 scoorde zijn hit. De eerste hit single van NSYNC, I Want You Back. En dit zijn de jongens van Flair.

0: overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door RTV Krimpenerwaard.
1: Ja, zo is het inderdaad. Het was inderdaad flair en door het oog van de nacht. Jongensgroep, drie jongens uit Den Haag en de omgeving. En zij hebben op dit moment een grote hit te bakken met Door het oog van de nacht. Staat inmiddels in de NL's hitlijst genoteerd. 4:54. En op het nog een berichtje, want zondag 6 september... dan presenteert Amasitia en Reuwek en Lekkerkerk het Lekker Sterk Foods Festival. In de gebied van 12:00 tot en met 8:00 s'avonds. We kunnen bezoekers genieten van diverse foodtrucks.

wijn, cocktails en bier. En ook zijn er activiteiten als vinyl en een silent disco. Het festival is er voor jong en oud en gratis intrede. Dus heeft u niks te doen, zondag 6 september... dan presenteert Amicitia Lekkerkerk een Lekkerkerksterk Foodfestival. In ieder geval, lekker eten kunt u daar. En het is van 12 tot 8 uur. Gaan wij terug in de jaren 70. Hij poekte succes na succes. In de jaren 70 ook Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.

0: Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar. 80s, 90s. Hans de
1: Jong. Keer TV, Keer TV. Kimpen naar waard.

film The Jewel of the Nile, 1986. En weet u heel goed, want 1989, toen bestond de Tros 25 jaar. En ze zonden toen als jubileumfilm The Jewel of the Nile uit. Nou, Billy Ocean had uit die film een hele grote hit te pakken. 1986, met de Going Get Stuff, The Tough Kid Going. En de voorclip is uit 1978, We Don't Talk Anymore. En dit zijn de Beatles, op La Dida.

euro. De komende periode geldt daarop een korting van 50%. En de Pluktuin Hoeve 20 is geopend op woensdag van 1 tot 5 uur. En donderdag van 5 tot 7 uur. En zaterdag van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags. Dus als u een bloemetje wilt hebben, en kom dan even langs. Schoon Ouwerseweg nummer 20 in Stolwijk bij Marianne de Pater de Kool. Zij heeft een zogeheten Pluktuinhoeve nummer 20. En daar kunt u terecht bloemen. En ze zijn op dit moment met korting. Nogmaals adres, de Schoon Ouwerseweg nummer 20 in Stolwijk. Jaren 90 muziek in de vorm van Limburgse muziek. Robin Hesse op de radio.

RTV Krimpenerwaard, het hele jaar door informatief, onderhoudend, met muziek om je vingers bij af te likken. Met een grote diversiteit in al onze programma's. Een omroep om trots op te zijn.

Hij staat nog steeds in de top 3, top 10 van de Nederlandse hitlijsten genoteerd. Zoele zomernachten, inderdaad, Rutger van Barneveld. En de volgende uur, dan hebben we een nieuwe single van deze goeie man. En namelijk een nieuwe single gelanceerd van de week. En afgelopen zaterdag hebben we die gedraaid als...

geconcert van de week. En afgelopen zaterdag hebben die gedraaid als Power Dance Tip in mijn eigen programma. Power Dance Tip, Ritme van de Zomer. Hij is ook vrij zomers ingesteld, die nieuwe single. Dus die hoor je het volgende uur voorbij komen. Maar eerst gaan we eventjes naar een interessant nieuwtje. Want ja, we kennen het allemaal. De negen dorpentorst. Die worden normaal gesproken in de winter altijd geschaatst. Maar ja, tegenwoordig is er weinig schaatsplezier en is weinig ijs te beleven. Want ja, de winters zijn tegenwoordig heel anders ingesteld dan in de jaren 60, 70 en een klein beetje jaren 80. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist door het wegvallen van de echte schaatsdagen. Organiseert de plaatselijke ijsclub voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische Negen Dorpen Schaatstocht. En in dit geval wordt het dan Negen Dorpen Zwemtocht. Zwemmers kunnen kiezen voor een afstand van 1000 of 1400 meter. En langs het zwemparcours zijn dit jaar alle 15 ijsclubs van het district Krimperwaard vertegenwoordigd als stempelpost. Burgemeester Hans Beenakker die zal de zwemtocht om 1 uur op gaan starten. En de laatste zwemmers die zullen rond 4 uur binnendruppelen. Onderweg worden de zwemmers muzikaal ondersteund door het dweilorkest Zwijp. Aanmelden kunt u doen via www.ijsclubvlist.nl. www.ijsclubvlist.nl. Dan kunt u zich meedoen opgeven voor de legendarische Negen Dorpen Zwemtocht. Normaal de schaatstocht, in dit geval de zomerse variant. Zaterdag 5 september, de Negen Dorpen Schaatstocht. Doet u allebei, trek een zwemmer aan, broek aan en doe allemaal mee. En hopen dat het een beetje mooi weer is. Dan kunnen ze genieten van het zwemtoernooi. Negen Dorpen Zwemtocht. Gaan wij terug in de jaren 60. Marta

0: In de jaren 80 werd het opgeplaatst door Mick Jagger en David Bowie. Het origineel is van Martha Wears en de Vandellas en inderdaad Dancing in the Street. Diezelfde Martha Wears, die was van de week nog in het nieuws. Want ze was in Amerika en er was een of ander optreden wat ze moest doen. Nou, ik kan je vertellen, dat ging niet zo heel erg goed. Klik maar.
1: We're so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our plan was.
0: Oh god, wat is dit erg zeggen. Martha Reeves, anno 2026. Ja, niet meer helemaal zuiver zoals in de jaren 60. Maar goed, gelukkig hebben we de platen nog. En die klikken.

0: polder. Onze gemeente. RTV. RTV Krimpenerwaard.
1: RTV Krimpenerwaard.
2: En een stukje reggae op de radio 1983. Wait, wait and lady. Veel mensen die corona hebben gehad, kampen nog steeds met de gevolgen daarvan. Ze zijn snel moe, hebben weinig energie en kunnen hun werk niet meer oppakken of hebben verschillende andere lichamelijke en geestelijke klachten. Nou, voor die mensen is er nu iedere derde woensdag van de maand, van 10:30 tot en met 11:30, een deelgenotengroep Long Covid. Deze vindt plaats in de bibliotheek van Bergambacht. En dat vindt u aan de Pleinstraat nummer 4. De toegang is geheel gratis. Dus heeft u corona gehad of heeft u nog de gevolgen ervan? Kom dan langs, de toegang is gratis. Mensen die dat kunt u doen de derde woensdag van de maand. 10:30 tot en met 11:30. De zogeheten deelgenotengroep Long Covid. En deze vindt plaats in de bibliotheek van Bergambacht. Pleinstraat nummer 4. En de toegang is geheel gratis. Ja, het is al erg genoeg als je dat gehad hebt. Laat staan dat je nog de nasleep ervan hebt, zeg maar. Gelukkig leven we 5-6 jaar later en is het allemaal grotendeels wel weer voorbij. Steek wel af en toe de kop op met de wintermaanden. Als het de R in de maand is, dan krijg je weer dat mensen verkouden worden en dergelijke. Heb je weer kans op lichte corona. Maar ja, goed, het is niet meer zo erg als een paar jaar geleden toen het heel erg erg was. 5-6 jaar geleden. 3 minuten voor 11:00, de laatste 3 minuten die worden dit uur gevuld door de zomerse klanken van Jody Menal. De zomer is in 2000. Dit is Cassie.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.

0: Lekker plaatje van ABBA uit de jaren 70. Heerlijk op de radio.
1: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Hans de Jong. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
2: Goedemorgen.
0: En die zegt een hele goeiemorgen, deel nummer 3 van de Goeiemorgen Krimpenerwaard. Op deze maandag 10 augustus 2026. Wat gaan we doen? Straks aan het eind van het programma hebben we de tv-gids. Geven een beknopt overzicht van wat er vanavond op de Nederlandse televisie te verwachten valt. En voor de rest heb ik informatie uit de regio en lekkere muziek. En natuurlijk om 11:30 ook nog een Elvis Presley klassieker op de radio. En over informatie, inmiddels hebben de meeste inwoners van de gemeente Krimpenerwaard de nieuwe welzijnskalender wel per post ontvangen. In deze kalender staan de diensten en activiteiten van Welzijn Krimpenerwaard voor het nieuwe seizoen en de tijden en locaties van de inloopspreekuren van de welzijnspunten en de geldpunten. Nou, heeft u deze welzijnskalender niet ontvangen en wilt u deze wel hebben, dan kunt u terecht bij onder andere bibliotheken en huisartsenpraktijken. En ook digitaal is dit te zien op www.welzijnkrimpenerwaard.com onder het tapje activiteiten. Dus heeft u hem niet in huis, haal hem bij de huisartsenpraktijken, de bibliotheken, of kijk even op digitaal www.welzijnkrimpenerwaard.com onder het tapje activiteiten. En dan heeft u hem ook, de welzijnkalender voor het nieuwe seizoen 2026, ja. Oké, laten we eens even een rondje doen langs de snelwegen met de zogeheten verkeers. Ik dacht al, dames, waar blijf je? De A27 Gorinchem-Breda en Breda-Gorinchem, beide richtingen ter hoogte van Merwedebrug. Schade aan het wegwerk, schade aan de weg meubilair. En de N3 Papendrecht-Dordrecht en Dordrecht-Papendrecht, rijstrook afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. En de A12, hij staat er nog steeds, Den Haag-Utrecht, tussen Nootdorp en Zoetermeer, door ongevallen en stilstaand verkeer. Daar hebben we inderdaad een ongevallen stilstaand verkeer. En de A12 Den Haag-Utrecht ten hoogte van de Prins Klauswijn. Daar is ook in verband met ongevallen staat het nog steeds vast. Ja, gaan wij terug met de muziek naar 1987. Dat kwam uit de film, maar dan vergeten welke. Dat is Can't Stop Me Now. Dit is Starship op de radio.
2: Goedemorgen.

0: Heel ver terug in de tijd naar de jaren 60. Met
1: Goedemorgen, Krimper de Waard.
0: I'm a Yesterday Man, inderdaad. Dat was een plaatje van Chris Andrews. En daarvoor uit de film Mannequin. Ik heb het even opgezocht. Ja, niet dat de film bekend is, maar waarschijnlijk is die film minder bekend als de titelsong. Dat wil zeggen, de nummer wat eruit kwam, die was bekend. Dat was een grote hit in 1987 voor Starship. Die kennen we ook van We Built This City. Dat hadden ze mee in 1985 een hit. En twee jaar later in 87 met Nothing's Gonna Stop Us Now. En die hoor je bij Goedemorgen, Krimper de Waard. Waar we informatie hebben, want de provincie Utrecht die voert van maandag 31 augustus tot en met de zaterdag 28 november groot onderhoud uit aan de MA Reynaldeweg, dus de zogeheten N210 bij Lopik. Nou, de werkzaamheden die worden in drie fases uitgevoerd. Van 31 augustus tot 3 oktober vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. De N10, de 210, die blijft open, maar de laan van Grebenstein, de zijdeweg en een deel van de parallelweg zijn dan afgesloten. De grootste hinder die wordt verwacht tijdens de tweede fase van 3 oktober tot en met 6 november. Dan is de N210 in beide richtingen tussen de rotonde bij de Vrouwenmantel in Schoonhoven en de kruising Zuiderparklaan Europa Singel in Lopik afgesloten. Doorgaand verkeer tussen de IJsselstein en Schoonhoven wordt omgeleid via de N204, de N228 en de N207. Kijk voor meer informatie even op de site van de provincie Utrecht. Daar vindt u alle informatie die ik eigenlijk net heb opgelezen en nog eventueel aanvullende informatie. Dus doe er uw voordeel mee als u toevallig in die omgeving op de Oudsnelweg moet. De provincie Utrecht die voert van maandag 31 augustus tot zaterdag 28 november groot onderhoud uit. Dus moet u daar zijn op de MA Reynaldeweg. Dan moeten we even kijken op de site van de provincie Utrecht. Gaan wij terug in de jaren 90. Hoogstaande muziek uit Nederland. Xander de Boussier heeft al van Lubia. Blijf bij mij hier op de radio tot 12 uur.

0: Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
1: RTV Krimpenerwaard.

0: Ja, Bam Bam Bam, zo heet hij ook inderdaad. En, oftewel Jamaican. Het is de Franse DJ Jukel samen met mevrouw Salto erbij. En dan krijg je Bam Bam Bam Jamaican. Zo heet het nummer. Even kijken, wat hebben we nog nieuws van in Schoonhoven. Start op donderdag 10 september weer de Alpha-cursus. Die gaat daar van start. Deze cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar... die zich willen verdiepen in levensvragen en het christelijk geloof. De 10 gratis bijeenkomsten en het gezamenlijke weekend... worden georganiseerd door de verschillende kerken uit Schoonhoven en Polsbroek. Nou, de deelnemers komen wekelijks op donderdagavond vanaf 6:30 bijeen. En dat doen ze aan de achterwetering nummer 7 in Schoonhoven. Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd. Heel lekker. En de bijeenkomsten duren tot en met 8:30. Deelname is gratis. Wel even aanmelden. En dat kun je doen via info@geduldezorgmh.nl. Of bel eventjes met 06 48 13 33 12. Ging het snel? 06 48 13 33 12. Of info@apenstaartje geduldezorgmh.nl.
1: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
2: Goedemorgen.
0: En de gezellige muziek komt van Ierlo. Dit is Living Day Radio.

0: Katapultproducties, oftewel van de Rabbit & Robbie, de Nederlandse ster, die straalt nou van al. Uit dezelfde zaal kwam deze blaad 1980, de Monotones en Mono. Applausje.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Hopen dat het mooi weer wordt. En dan kunnen we het allemaal meemaken. 1 minuut over half 11. Half 12 moet ik zeggen. En afgelopen weekend stond Volendam helemaal op zijn grondvesten te schudden. Jan Smit die gaf namelijk een drietal concerten in het kader van dat hij 30 jaar in het vak zit. Het begon allemaal met natuurlijk die grote hit. Ik zing dit lied alleen voor jou. En in 1997 was hij speciaal voor zijn oma. Ja, zong zeg maar. Uiteindelijk, toen was het nog Jantje Smit. En uiteindelijk werd het later een volwassen kerel. En werd het Jan Smit. Nou, zijn carrière is groot. Hij heeft heel veel dingen gedaan. Presenteert bij de Tros, bij de Avrotros moet ik zeggen. Muziekfeest op het plein. Heeft het Eurovisie Songfestival gedaan. En nog een aantal tal van evenementen heeft hij gedaan. En natuurlijk muziek uitgebracht. Muziek met, variërend van allerlei soorten muziek. Een van de leukste vind ik zelf, die van vorig jaar, die grote zomerrit. Die we regelmatig tot heel veel hebben gedraaid. Zelfs Adrie Oudernes vond hem leuk. Nou, dat zegt wat hoor. Ik ga hem nog een keer draaien. Dit is eigenlijk Turkije.

0: Elvis Presley op de radio en de Jailhouse Rock hierbij. Goedemorgen, Gerben Waard. Waar we informatie hebben uit de regio. En ik moet heel even kijken, want ik had een leuk berichtje. Dat staat alleen op mijn telefoon. Ik heb namelijk een... ik heb hem al gevonden. Dat is tegenwoordig de techniek van de jeugd, noem maar. Die doet alles van je telefoon. Nou, in dit geval doe ik het ook. Want we gaan naar Gouden toe met de Theaterbakkerij. Dat is een evenementencentrum. En die Theaterbakkerij die vindt u aan... Even kijken inderdaad. Aan de Goudenlakse dijk nummer 24B in Gouda. En zij hebben de evenementenkalender voor de maand september hebben ze samengesteld. Nou, er zitten goede namen bij. Ik zal een aantal noemen. Vrijdag 4 september. Dat is Guido Spek, acteur van onder andere bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden. Die is daar met zijn theatershow voor Spek en Bonen. En dan hebben we Acoustic Sunday Live. Dat is zondag 6 september. U2, de tribute band, die treedt op 11 september. En dan hebben we Michael Jackson Unplugged. Zondag 13 september staan die in de Theaterbakkerij in Gouda. En dan hebben we, even kijken, wat hebben we nog meer? Dan hebben we de Kunst en Pracht. Dat is een beetje van die muziek. Je moet ervan houden. Zondag 10 september, 20 september vindt er plaats. Jurgen Rijman, die komt ook naar Gouda toe, naar de Theaterbakkerij. Vrijdag 25 september zal hij daar acte en présence geven op het podium van een Theaterbakkerij in Gouda. En tenslotte César Zuiderwijk, een van de mensen van de Golden Earring, die doet zijn verhaal van een drummer. Dat is zijn theatervoorstelling. En daarmee staat hij dus op zondag 27 september in de Theaterbakkerij in Gouda. En u vindt de Theaterbakkerij in Gouda nogmaals het adres Goudenlaksedijk 24B. En voor meer informatie kijk even op www.theaterbakkerij.nl. Daar kunt u ook terecht voor de tickets al daar.
1: Deze zomer is er voor jong en bejaard RTV Krimpen en Waard.

0: Wij van NTV kunnen bewaard. Goedemorgen bewaard. Hebben de zomer in ons bol. Temperatuur gaat weer aan het eind van de week omhoog. Luna op de radio, Bailando, origineel stand uit 1996. Van Paradiso, twee jaar later werd het een hit voor deze mevrouw Luna. Het is tijd voor de nieuwe zinger van Rut van Barneveld. De opvolger van Zoele Zomernachten heet Zomer, Zon en Strand.
1: RTV, Krieperenwaard.

is inderdaad de nieuwe single van Rutger van Barneveld. Hij staat op dit moment in de Nederlandse hitlijsten met Zoele Zomernachten. En dit nummer dat is 20 jaar geleden uitgebracht, dat wil zeggen 2006. Toen werd het geen hit.

Nou, mijn muziek was al afgelopen volgens mij. Ik was nog aan het voorbeluisteren van wat er hierna op de radio komt. Nou, ik heb de tv-gids voor me. Die moet ik even opzoeken. Want er liggen hier papierrekken. Daar wil je niet dood in gevonden worden. De tv-gids om 10:50. Wat kunt u vanavond verwachten hier op de tv? Dat wil zeggen op de Nederlandse tv. Wat kunt u weer verwachten? Nou, ik geef hem een klopt overzicht. NPO 1. Om 9:50, 7:30 krijgen we Woeste Grond. Om 8:00 het NOS-journaal. Om 9:05 krijgen we Max Vakantieman. En om 9:50 dragen we de nieuwe eerste aflevering van de Avrotros Triviant. Na 19 jaar keert het programma weer terug. En ditmaal is de presentatrice in handen van Annico Verzanten. Bekend van Opsporing Verzocht, dus Avrotros Triviant. Wat vroeger eigenlijk gewoon Tros Triviant was natuurlijk. In een nieuwe vorm komt het terug. Ik ben benieuwd wat het is. Want ja, je moet eigenlijk oude programma's moet je niet terug laten komen. Maar in dit geval zou het best wel kunnen aanstaan. We zijn benieuwd. Om 10:45 krijgen we Goedenavond Nederland. En om 10:45 krijgen we het late NOS Journaal. Dan om NPO 2 gaan we naar 8:10 met het mes op tafel. After the Float, een serie is om 9:30. En om 9:50 krijgen we de Keurmeesters. Dan op 10:00 Nieuwsuur. En om 10:50 krijgen we het Uur van de Wolf. Er zal weer een herhaling zijn. NPO 3 om 7:50. Vlug Media. Om 8:10 krijgen we Sport. Het EK Atletiek Outdoor. En om 11:50 Yorkshire Air 1999. Dat is waarschijnlijk een documentaire. RTL 4 om 8:00. Ik weet er alles van met Ruben Nicolai. De kennisquiz. En dan 9:10 dan krijgen we weer een nieuwe aflevering van BNB Vol Liefde. We zitten weer klaar met z'n allen om alle dingen mee te maken van de spraakmakers van dit seizoen. BNB Vol Liefde dus inderdaad 9:10. 9:50 krijgen we Nederland met vakantie. En het RTL Later Nieuws is er om 11:00. SBS 6 om 8:00 de Bondgenoten. Om 9:18 de Oranje Zomer met Helena Hendricks waarschijnlijk. Of zal er iemand anders zitten? Ik weet niet. We kijken wel. Om 10:30 krijgen we Hart van Nederland. En om 10:50 wordt het avond afgesloten met shownieuws. Daarna krijgen we nog herhalingen van diverse programma's. Vindt u niks, dan gaat u maar naar RTV Kribberwaard. Die heeft ook leuke programma's. En anders zet u maar een leuk muziekje op. Wij gaan terug in de jaren 80. De zomerrit voor de Duitse Modern Talking. Atlantis is calling SOS Flight.

0: Spencer van You Can Win If You Want, Your Heart on the Soul, Brother Louis. En dit scoort is in de zomer van 86, Modern Talking, Let's Just Call It.
1: Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten, vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
2: Welkom bij Goedemorgen.
0: En ik bedank je voor het luisteren naar Goedemorgen hier bij de Waard. Volgende week maandag ben ik er voor de laatste keer in ieder geval van Gert van den Berg.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art to Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimp en de Waard.
6: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars, het streekmuseum Krimp en de Waard, IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. De grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Internet, RTV Krimpenerwaard, mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjesheide, het Natuurrijk, het Loetbos, Gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielencentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7:00. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die man op?
1: Regio Info.
2: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

Info. Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Wijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bos Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zonnestapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krimpen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpende Waard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Os Mechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borge Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: info.
1: RTV Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpen de Waard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpen de Waard in Krimpen aan de IJssel.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: Jullie luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving, met een kracht van 7,4, was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

info. Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij zware aardbevingen in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, start van een mooi thema, American Celtic Connections. Europeanen emigreerden naar het nieuwe land, Amerika, en namen hun muziek mee. In de Transatlantic Connections vonden bijeenkomsten plaats in Schotland, Ierland en ook in Nashville. De Ierse supergroep de Chieftains hadden een hoofdrol bij vele initiatieven. Ook anderen behoorden David Wilkie en Cowboy Celtic, The Drover Road to Elmore. Straks een vroege samenstelling van de Dixie Chicks met een Irish medley. Hier zijn de hoofdrolspelers, de Chieftains, met Bonnie Raitt, Estor Mo Croy.

Marriage Made in Hollywood van de eer Paul Bradley van de Transatlantic Sessions. Straks de koers met de Chieftains, I Know My Love. Mary Duff blijft in haar homeland en was favoriet bij de vele Floralia Country Festivals in Oosterhout.

Wild Rippling Waters. David Wilkie en Cowboy Celtic met zangeres Denise Whitnell. Straks de Chieftains en Sting. Our Hero. Hier is Eddie Reader met haar prachtige Hummingbird. Meer American Celtic Connections? Laat het eens weten. Laat eens weten hoe je de muzikale smeltkroes vindt. Jannie@countrygezet.nl

Maureen Cadillas, de Ranking Family uit Canada, spreken dat vast beter uit. Mark Knopfler maakt ook uitstapjes in Keltische sfeer. Howl away. Hier is Michael Doucet, La Danse de la Vie.

Mary's Wedding, feest met de Ranking Family. Cowboy en Celtic smelten samen bij David Wilkie en dat levert bijzondere muziek op. Whoopie Tai Tai, Yo Get Along, Little Donkeys en Mendo Caroline. Straks meer Transatlantics, parels in Greener Country.

0: luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
3: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
2: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
4: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
2: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Darcy Farrow, David Wilkie en Dennis Whitnall. Een schitterende uitvoering. Welkom terug bij Greener Country met Jannie en Hans van Dam. Straks de Chieftains en Natalie Merchant. The Lowlands of Holland. Hier is Ricky Skeks, A Simple Life.

The Fields of Edenrye, een parel van Mary Duff met haar stem van goud. Dennis Whittle over Indiana. Hier is eerst Rosanna Cash, 40 Shades of Green. Kijk eens om je heen hoeveel tinten groen er zijn.

Ook dit is van Mark Knopfler. Zelfs Mick Jagger zong onder de vleugels van The Chieftains, The Long Black Veil. Hier is eerst Nancy Griffith, Always Will, van de Transatlantic Sessions.

gaat over een bruin meisje. De uitspraak zal ik u besparen. De Rankins namen hun Ierse roots mee naar Canada. Nobody Wins, overtuigende uitspraak van Rodney Foster. Greener Country heeft een meervoudig betekenis. Green is natuur, maar ook muziek van het Groene Eiland. Hart is muziek uit het hart, met liefde gemaakt in het groene hart. Dat is voor ons de brede omschrijving van Greener Country. Hoe vind je onze keuze?

bij de Sally Gardens, Mary Duff, van haar album Silver and Gold. Tot slot genieten we nog van de Celtic Cowboy David Wilkie met Lorena Yellow Rose of Texas, maar hier zijn eerste Chieftains met Mark Knopfler, The Lily of the West. Dit was Greenout Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week recent werk in vele smaken.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
3: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
2: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smoke en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: zelf wil tippen. Ook zal die muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian. Uw presentator, Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
1: Oké, thank you ladies and gentlemen. It's been a very nice audience.

0: Julian.
1: Julian.
2: Julian.
3: King Julian.
4: Oh, wel Julian.
5: Circle Sharky. Met het nummer Good Heart. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Het is vandaag maandag 11 mei. Het is 8 uur geweest. Dus tijd voor een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Leuk dat je erbij bent. En deze Virgil Sharky is nog wel een leuk verhaal over. Daar hoor je eigenlijk de laatste tijd niet meer zoveel van. En dat komt omdat hij zijn muzikale carrière eigenlijk heeft opgeborgen. En hij is nu campagnevoerder voor schone rivieren in het Verenigd Koninkrijk. Hij strijdt vandaag tegen rioolwaterlozingen in de Britse wateren. Maar goed, gelukkig hebben we nog wel het archief van hem. En is een Good Heart toch een best lekker nummer. Virgil Sharky dus. Dit is aflevering 16 van dit jaar, van 2026 en 46 in totaal. En een jaar lang Gewoon Julian alweer op de radio. Vorig jaar ben ik begonnen met Gewoon Julian hier op RTV Krimpenwaard. Dat is alweer een jaar geleden. We zijn dus nu een jaar verder. Het allereerste nummer wat ik ooit gedraaid heb in Gewoon Julian, dat is het openingsnummer. Niet het openingsnummer Virgil Sharky, maar dat is een ander nummer geweest. Die ga ik dit uur nog wel draaien. Dus ik ben benieuwd of je weet welke dat is. Ik ga hem gewoon wel dit uur draaien in Gewoon Julian. Dus ik zou zeggen, goed opletten en dan hoor je hem. Verder heb ik ook weer een nieuwe muziektip voor je. Dat is een nummer waar ik erg blij van word. En wat ook wel nieuw is. Die ga ik je dan tippen. We gaan Raad de Artiest spelen. En we gaan terug naar een decennium. En in muziek uit een decennium. Dus gewoon een uur lang eventjes lekker opletten voor Raad de Artiest. En natuurlijk het openingsnummer waar ik het over had. Ik heb ook andere nieuwe muziek. Nieuwe muziek van een Nederlandse singer-songwriter. Iris Jan heet ze. En in 2024 brak ze eigenlijk door. Haar single Sleep Tonight die werd toen genomineerd voor de 3 voor 12 Song of the Year. En ze omschrijft zichzelf als iemand die de soundtrack van haar eigen leven schrijft. Met lekkere ruwe gitaren, dromerige synthesizers. En een hoop en melodie die tegelijk oproept. Het nummer wat ik ga draaien heet End of the World. Hier is Iris Jean met End of the World nieuw.

0: Pat Benatar met het nummer Love is a Battlefield. En daar is nog wel iets leuks over te vertellen. Want de man van Pat Benatar, dat is de producer en ook nog eens de gitarist van dit nummer. Hij heet Neil Querado. Hij besloot er uiteindelijk om een uptempo nummer van te maken. Want eigenlijk zou dit een rustige ballad geweest moeten zijn. Maar hij heeft er dus uiteindelijk een uptempo nummer van gemaakt. En het grappige ook nog eens over die drumbeat. Die drumbeat heeft hij op een drummachine heeft hij ingespeeld. Dat is gewoon een elektrische ding waar je op kan drummen. En toen heeft hij toen op de edit-knop gedrukt. En hij had het ingespeeld op een 8-maat. Ja, dat is dan een beetje moeilijke taal voor in de muzikale taal. Maar hij heeft een 8-maat groove heeft hij ingespeeld. En uiteindelijk werd het een 6-maat groove, wat je dus uiteindelijk hoorde. Hij was woedend, maar uiteindelijk heeft hij toch besloten om dit te houden. En toen werd het dus dit nummer. Love is a Battlefield. En we gaan even kijken naar het nieuws. En we kijken weer naar iets wat er aankomt. Want donderdag 14 mei, dan is het Hemelvaartsdag. Een vrijdag, heerlijk. Maar ook traditiegetrouw de wielerronde in Lekkerkerk. Dit jaar de 62e editie. Het parcours is 1,75 kilometer lang. Maar ze gaan natuurlijk meerdere rondes rijden. Zo ziet het programma er ook uit. Eerst rijden ze een criterium. Dan is er een individuele tijdrit voor de elitevrouwen. Criterium voor de vrouwen. Criterium voor de elite mannen. Grote namen die erbij zijn onder andere Nienke Veenhoven, Sophie van Rooyen en Nina Buisman. Dat is dus donderdag 14 mei in Lekkerkerk. Aan te raden is om ook zelf op de fiets te komen, omdat natuurlijk het hele centrum is afgesloten. En hopen op heerlijk weer zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend het was. Dus dat is donderdag 14 mei te doen in de Krimperwaard. Ja, dan raadt het de artiest. Je krijgt zometeen 4 hints. En deze 4 hints die leiden je naar een artiest. En later in de aflevering dan krijg je van mij het goede antwoord. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Dit zijn de 4 hints. Bloemen. Feest in Amerika. Bepaald voorwerp om mee te slopen. Engelen. Dus nog een keer de 4 hints die je leiden naar een artiest. Bloemen, feest in Amerika, bepaald voorwerp om mee te slopen en engelen. Dat zijn de 4 hints die je van mij krijgt. En straks krijg je natuurlijk het goede antwoord in Raad de Artiest. Maar eerst nog meer nieuwe muziek van onder andere Alex Warren. Dit nummer heeft hij al gedaan tijdens zijn uitverkochte tour door Europa en de UK. Dus de echte fans die daar geweest zijn, die konden dit nummer voordat het uitkwam al helemaal meezingen. Het is dan ook een heerlijk nummer. Dit is Alex Warren met het nummer Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Red Light Spells Danger. Het nummer gaat over een man die zich vroeger vrijgezel voelde als een vogel, maar nu verliefd is geworden en zijn geliefde niet kan weerstaan. En dan het rode licht, dat symboliseert het gevaar. Billy Ocean, dat is overigens niet zijn echte naam, want zijn echte naam is Leslie Charles. En in het begin van zijn carrière bracht hij dus ook muziek uit onder de naam Leslie Charles. Maar uiteindelijk heeft hij het opgesloten om een artiestennaam te nemen. En dat werd dus Billy Ocean. En je hoorde hem daarnet hier zo. We zijn aangekomen bij muziek uit een decennium. We gaan zo meteen de computer een zet gaan geven. En dan komt de computer terug met een bepaald decennium. En dan gaan we kijken welk nummer stond op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium. De decenniums waaruit gekozen kan worden zijn de 70s, de 80s, de 90s, de 0s, de 10s en de 20s. Helemaal vol, heel wat decenniums waaruit gekozen kan worden. En ik ben blij dat de computer het uitkiest en dat ik dat niet zelf hoef te doen. Dus laten we de computer een zet gaan geven. De Zero's. De computer heeft gekozen voor de Zero's. Dus we gaan kijken naar welk nummer op nummer 1 in de top 40 stond uit de Zero's. En we gaan terug naar 7 mei 2005. Dat is gewoon bijna 20 jaar, 21 jaar geleden. Dat is een hele tijd. Toen stond namelijk Kane met Something to Say. Stond toen op nummer 1 in de top 40. De Haagse rockband. Ze hebben dit nummer uitgebracht na een van de moeilijkste periodes uit hun bestaan. Het was namelijk het eerste album wat verscheen na het overlijden van Guusje Nederhorst. De vrouw van zanger Tinand Woesthoff. Die overleed. En dit is dus het eerste nummer wat uitkwam nadat zij dus overleden is. Dus het is ook nog eens extra beladen. Deze week is dus Kane met Something to Say. De muziek uit het decennium. 7 mei 2005 kwam dit nummer in de top 40 terecht.

Daar is hij dan hoor. Simon Webb met Coming Around Again. Dit was het allereerste nummer wat ik draaide in Gewoon Julian. Dit was mijn openingsnummer. En jaren geleden toen ik de allereerste show van Gewoon Julian deed, was dit Simon Webb Coming Around Again. Het leuke is van deze Simon is dat hij eigenlijk bijna geen zanger geweest is. Hij was namelijk een erg goede amateurvoetballer. En ook heel eens een goede atletiek carrière. Maar hij had een ernstige blessure in zijn vroegere tienerjaren. En toen moest hij dus stoppen met zijn sport, met zijn voetbal. Dus uiteindelijk is hij nooit doorgebroken als voetballer. Uiteindelijk is hij via modellenwerk beland in de muziek. En toen is hij terechtgekomen in de populaire boyband Blue. Dat is dan weer uit elkaar gevallen. En dit was dan het begin van zijn solo carrière. We gaan naar Raad de Artiest. Aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij vier hints. En deze vier hints die leiden je dus naar een artiest. En nu is dus de vraag, over welke artiest heb ik het gehad? En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest? En dit waren de vier hints die je van mij kreeg. Bloemen, feest in Amerika, bepaald voorwerp om mee te slopen en engelen. En nu is de vraag natuurlijk, over welke artiest heb ik het? Miley Cyrus. Ik was op zoek naar Miley Cyrus. Dat was het goede antwoord voor Raad Artiest. Dan de vier hints. Bloemen. Ja, dat is Flowers. Heel bekend nummer van haar. Feest in Amerika. Amerika. Een beetje op de Engelse manier uitspreken. Party in the USA. Dat was denk ik het allereerste nummer van haar waarmee ze doorbrak. Een bepaald voorwerp om mee te slopen. Wrecking Ball. Dat is toch wel haar meest... Daar werd veel over gepraat, over die videoclip. Want dan zit ze natuurlijk half naakt met een kort pittig kapsel. Zit ze dan op die sloopkogel. Wrecking Ball. En Engelen is Angels Like You. Dit is ook het nummer wat ik ga draaien. Heet Secrets. En dat is het meest persoonlijke nummer die ze ooit heeft gemaakt. En dit nummer heeft ze geschreven voor haar vader, Billy Ray Cyrus. Het is namelijk een vredesaanbod. Ze had een tijdje lang geen contact met haar vader. En toen besloot ze dus met dit nummer toch weer om contact aan te halen. Haar vader die heeft uiteindelijk ja gezegd om het contact weer te krijgen met haar dochter. Miley Cyrus, Secrets.

Bryan Adams in The Heat of the Night. En het leuke is dat hij had de twijfelachtige primeur. Want ze weten het niet helemaal zeker of dat echt zo gebeurd is. Om de allereerste cassette-single ooit te zijn voor commercial. Dus die commercieel werd uitgebracht. En dat was dus dit nummer, Heat of the Night. En dit nummer klonk ook wel een beetje alsof het op een cassette heeft gestaan. Maar Bryan Adams dus. En het leuke is dat dit nummer... Ze hebben namelijk, of het album Into the Fire, waar dit nummer dus op staat. Dat is opgenomen in Adams' eigen huis in Vancouver. En de band die heeft toen in eigenlijk allerlei verschillende kamers, dus bijvoorbeeld de eetkamer, de badkamer, de slaapkamer, hebben ze geprobeerd om alle instrumenten te isoleren. Want het probleem is een beetje, je zit heel erg met de akoestiek. Dus er zijn bepaalde plekken in je huis bijvoorbeeld waar je te maken hebt met waar de akoestiek niet goed is, waar het heel erg echoot bijvoorbeeld. Ja, dat is niet zo fijn opnemen natuurlijk, maar dat hebben ze dus in allerlei verschillende kamers gedaan in het huis van Bryan Adams. We zijn aangekomen bij de muziektip. En de muziektip is een nummer wat nieuw is, of waarvan ik waar ik een hele grote fan van ben en ik je graag wil tippen. Dat doe ik dan dus in de muziektip. En ik ben dus nu al een jaar bezig, dus ik heb best wel wat muziektips opgebouwd in het afgelopen jaar. En alle muziektips die vind je terug in een Spotify en Apple Music playlist. Dus als je alles nog eens terug wil beluisteren of bekijken, gewoon julihome.nl, want daar vind je alle muziektips, die vind je terug. En deze week heb ik een muziektip van een 50% Nederlands, 50% Vlaams-Belgisch. Het is namelijk een bijzondere samenwerking tussen Aaron Blommaert en Zoe Levi. Aaron Blommaert, ik snap dat je die niet kent, want dat is de Vlaamse, een Vlaamse artiest. Hij heeft meegedaan aan The Voice Kids. In 2023 heeft hij de Masked Singer gewonnen. En toen begon hij zijn solo carrière. En 15 mei, dus dat is aankomende vrijdag, dan komt zijn nieuwe album Oorsprong uit. En op dat album vind je dus ook dit nummer. En Zoe Levi, ja, dat is al wel een bekende artiest hier in Nederland. Heeft een samenwerking gehad met bijvoorbeeld Snelle. Maar nu dus doen ze het samen. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van Goud. 15 mei te vinden op het album van Aaron Blommaert, Oorsprong. Maar deze week is het dus de muziektip.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us. En dit nummer, dat was eigenlijk bijna geen nummer van Starship geweest. Omdat dit was eigenlijk bedoeld als een duet. En uiteindelijk is er een... Er waren andere namen bedacht om dit nummer op te nemen. En toen was er een man van de platenmaatschappij. En die stelde uiteindelijk Starship voor. Omdat zij al een mannelijke en een vrouwelijke zanger hadden. Uiteindelijk vond de vaste producer van Starship, die vond het helemaal niks. Toen heeft de band uiteindelijk toch een demo opgenomen met een andere producer. En het werd best wel een groot succes. Het was een goede keuze om dus dit nummer bij Starship te doen. Want het werd een grote hit. Nothing's Gonna Stop Us. En daarvoor Aaron Blomhaard met Zoe Levi. Tranen van Goud als muziektip. Alle andere muziektips die vind je in een Spotify playlist en een Apple Music playlist. Te vinden voor je gewoon julian.nl. Tot zover gewoon Julian voor deze week. Ik heb nog één nummer voor je en ik neem je eventjes mee. Het verhaal die begint namelijk op een zaterdagmiddag op de Camden Market in Londen. Daar is Norman Cook, ook wel Fatboy Slim. Hij is bij een kraampje en hij heeft een vinylplaat. Dat is een LP, een grote plaat die op een plaatspeler legt en dan komt er dus ook muziek uit. En het is best wel een beetje een a cappella opname van Camille Yarbrough uit 1975... En die Fatboy Slim die bedenkt, dit kan nog wel eens een grote hit worden als ik daar nog even een lekkere goede beat achter zet. En dat heeft hij dus uiteindelijk gedaan. En daar heeft hij dus het nummer Praise You heeft hij van gemaakt. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Dat is het laatste nummer, Fatboy Slim met het nummer Praise You. Maar allereerst zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren naar deze jubileum een beetje van gewoon Julian. Een jaar lang gewoon Julian. Bedankt voor het luisteren en ik hoop je snel weer te spreken. Geniet ook van de hemelvaart. Hopelijk wordt het mooi weer. Doe je wat leuks. En dan zou ik zeggen, dan spreken we elkaar snel weer. En tot de volgende. Dit is Fatboy Slim met Praise You. Hoi.

0: Luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar

0: vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
1: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
0: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd 2e. De 3e Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Ja, welkom op deze maandagavond 10 augustus. En je bent erbij, Dinant.
1: Ja joh, voor de gezelligheid.
0: En weet je wie er ook bij is?
1: Nou, vertel het me eens.
2: Herman!
0: Ook die is erbij.
1: Kijk.
0: Ja, uiteraard. Nou ja, weet je, vorige week waren we even aan het genieten van een weekje vakantie. En vanaf volgende week ben ik even 2 weken alleen, want dan ben jij aan het genieten van je vakantie.
1: Ja, zeker weten.
0: Dan ga je tussen de bosbranden door richting Spanje.
1: Ja, ja.
0: Heb je al gekeken hoe het daarmee staat?
1: Nee. De laatste keer dat ik keek zaten we 150 kilometer ervan af.
0: Oké.
1: Maar ik ga zo wel even controleren inderdaad.
0: Ja, precies. Nou ja, in ieder geval, vorige week hebben jullie kunnen luisteren naar de mix van Herman, want uiteraard heeft hij 2 uur lang kunnen verzorgen vorige week. En dat was echt wel lekker. Dus van ieder adres in heel Nederland en heel Europa, heel de wereld eigenlijk, hadden jullie kunnen meeluisteren. En ben je op dit moment op vakantie? Nou ja, geniet in ieder geval van. Het is mooi weer. Tenminste, dat hoop ik wel in ieder geval voor je.
1: Ja.
0: Als je goed geluisterd hebt, zijn we niet gestart met DJ RP Official. Hij is ook even aan het genieten van de vakantie. Maar we zijn dan begonnen met DJ Full W met How It Feels. Daar hebben we al vaker een podium aan gegeven. En af en toe doen we dat gewoon nog maar al te graag. Voor de rest hebben we vandaag weer lekker een zomerse show. Dus als je naar buiten kijkt, dan denk je, ja, het is lekker. Het is mooi weer. Het is droog. Dat vindt niet iedereen even fijn. Maar hè? De grond is kurkdroog, dus
1: ja,
0: het is gewoon iets te droog. Het is gewoon lekker weer, dus we gaan 2 uur zomers doen. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, met opmerkelijk berichten natuurlijk. We hebben weer een paar klaarstaan voor jullie.
1: Kijk.
0: Helemaal goed. The Queen of Pop, Madonna. Zij was vorige week was zij in Nederland bij The Pride samen met Kylie Minogue, omdat ze 30 jaar bestonden. Niet Madonna, maar The Pride. En daar was ze samen met Kylie Minogue. En we geven haar hier gewoon nog even een podium. La Isla Bonita van Madonna.

0: DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince met Summertime. Ja, en dat is het wel. Het is gewoon lekker summertime. Ja, we krijgen zojuist, tenminste, ik krijg van Herman een berichtje binnen. En ik weet niet of jij er ooit geweest bent bij de drie biggetjes, K3.
1: Nee.
0: Jij niet, dat was je broer dan.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, nou ja, iedereen is natuurlijk wel bekend dat K3, de oude varianten, die zijn voor K3 met pensioen. En er is een nieuwe ronde. En ja, bij die oude drie is natuurlijk ook al wat wijzigingen geweest, onder andere. En bij die jonkies is Marten is zwanger. En wie vervangt haar? Klaasje.
1: Oh joh. Van,
0: ja, die vervangt haar tijdelijk. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Want het publiek is niet zo Klaasje-fan. Laat ik het daarop houden.
1: Oh, oh.
0: Nee, want zij heeft tijdens een optreden een schoen naar haar hoofd geslingerd gekregen.
1: Zo.
0: Ja. Ja, dat is weer een beetje jammer, hè? Oké. Dat genoeg over K3. Dan hebben we het nu in ieder geval. Er is natuurlijk zowel bekend geworden dat onlangs Johnny Kaagman met van Earth and Fire is overleden op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Maar ja, zij heeft nogal wat. Zij was, laat zo stellen. Toen zij thuis was, ze zat gewoon in Den Haag op het lyceum. En daar zat zij al in een koor. En haar ouders waren, nou ja, ook op zich dat je op school in een koor zit, dat is prima. Maar toen werd zij gevraagd als zanger van Earth and Fire. Daar waren haar ouders het niet mee eens. Maar ja, hé. Hey. Ik doe het gewoon. Het kan mij niet schelen. Ik ga het gewoon doen. Nou, iedereen weet wel in wat voor pakje zij daar stond. Ze stond daar in een, voor jou, in een blauw, lederen, strak pakje, maatje 34.
1: Aha.
0: Ja, stond zij bijzondere bewegingen te maken, zeg maar. In 2012, meen ik, is het naar voren gekomen dat zij de ziekte van Parkinson leed. En ja, zij heeft onder andere is zij ook bekend geworden van het van Idols. Zij zat in de jury.
1: Oh, okay.
0: Ja, heel, heel bijzonder. Maar ze heet origineel heet zij dus geen Johnny Kaagman, maar zij heet, nou moet ik heel even, ja, Christine Henriette Kaagman.
1: Oh.
0: Ja, dus Journey.
1: Ja, nee, tuurlijk.
0: Ja, duidelijk. Maar om haar toch even een podium te eren. Earth and Fire, Memories.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of My Heart. Ook zij is helaas overleden. Ja. Waarom was zij zo hees? Ze had een hele heese stem. Zij is trouwens in Portugal Faro op 8-7 overleden. Jaren geleden was haar een... is er een knobbeltje op haar stembanden moest verwijderd worden. En ze schreef in 2009 van ja, ik ben nogal een kletskous. En de dokter had het advies gegeven om na haar operatie van het knobbeltje te verwijderen haar stem rust te geven. Maar ze zegt, aangezien ik een kletskous ben, heb ik dat niet gedaan. En dat heeft gezorgd dat zij dus de blijvende kenmerkende heese stem heeft gekregen. Ja, en dat heeft haar geen windeieren gelegd, zoals men wel weet. Zij is op 75-jarige leeftijd overleden. Maar zij kreeg in mei 2026 kreeg zij een hartstilstand en toen moest zij worden gereanimeerd. En dit gebeurde dus in Portugal. En toen de artsen haar probeerden te wekken uit de kunstmatige coma, waar zij was geplaatst na een spoedoperatie van haar darmen. Later ontwaakte zij dus wel uit haar coma, maar op 8 juli is zij helaas overleden. Alsnog onverwachts in het ziekenhuis in Portugal aan de gevolgen van haar aandoening. Ja, dat zijn van die iconen, Dinant, die jij nooit gaat leren kennen. Maar nee. Toch, je gaat ze echt niet meer leren kennen. Ze zijn niet meer. Maar ja, ze zijn van de muziekgeschiedenis. We hebben natuurlijk ook nog wel wat opmerkelijke berichten. Moet ik ook heel eerlijk zijn. We gaan onder andere het over fietsen hebben. Over vuilnis. En dat heeft niet met elkaar te maken. We hebben twee berichten over fietsen.
1: Oh, kijk.
0: Ja. En als je geen afscheid kan nemen van je moeder.
1: Oh.
0: Ja. Wat je dan kan doen.
1: Een lekkere donkere wending aan, aan fietsen.
0: Ja, precies. Maar eerst, het is 21:30 en dat betekent dat het tijd is voor de mix van Herman. Showtime.
2: Sally's Avondshow.

0: Ja, en dit was weer de Mix Summer of Showtime van Herman. Hij was weer lekker al even back to the 80s. Ja, ik zal maar met het ene bericht van de fietsen beginnen. Het andere bericht doen we het laatste half uurtje even.
1: Dat is goed.
0: Dat is beter, hè? Ja. Oké. Okay. Een 82-jarige, Australië, Bob Montgomery, die heeft met zijn kleinzoon van 18 jaar in Australië een fietstocht gemaakt, namelijk van west naar oost, bijna 5300 kilometer.
1: Fanatiek.
0: Dat is best fanatiek. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, hij kan er niet lang van genieten. Want hij kwam aan en hij kreeg 's avonds medische problemen. En hij is overleden.
1: De dag van aankomst.
0: Ja, de dag dat hij het laatste stukje heeft gereden. Zo. Is hij 's avonds op 82-jarige vredig heen gegaan in het bijzijn van zijn vrouw Jenny, met wie hij 59 jaar samen was. Maar hij heeft het voor het goede doel gehaald. En met de fietstocht die Montgomery One Last Ride noemde, nou dat was het dus lekker, was het letterlijk, Heeft hij met zijn kleinzoon ruim 105 Australische dollar opgehaald. Dat komt neer op 64.000 euro ongeveer. Hij heeft dit soort tochten wel vaker gedaan. En met eerdere ritten haalde hij ruim 300.000 dollar op. En het geld gaat naar onderzoeken naar spierziektes. Want hij zette zich daarvoor in nadat zijn neef aan een spierziekte was overleden. En hij had gezegd, ik heb familie en vrienden zien lijden. En het is hartverscheurend. Zodoende dat ik het geld in wil zamelen voor dit doel. Maar bij aankomst, hij heeft zijn doel bereikt. Hij is gaan liggen en hij is in zijn slaap overleden.
1: Helaas.
0: Ja, ja, maar ik vind dan wel, ja, het was echt zijn laatste rit.
1: Ja, dat wel.
0: Ja,
1: hij heeft al zijn doel bereikt.
0: Precies. Wat de precieze doodsoorzaak is geweest, dat maken ze niet bekend. Ja. Dat is dan weer een beetje jammer. Oké, we gaan door. The Weeknd, Blinding Lights.

0: inner circle. Sweat. La la la la la la la la la la la la la la. Dat.
1: Nee, klinkt lekker.
0: Ja, klinkt goed, hè? Ja, precies. Oké. Vuilnismannen. Ja, ik zei het net al ietsjes. Het is weer een bijzonder verhaal. Want we gaan naar Italië. Er was een mevrouw die had een loterijticket had zij gekocht. Ze ging naar de winkel om te kijken, joh, was er wat opgevallen? Bij het controleren van het lot bij de lokale winkel kreeg ze de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Nou, prima, best, gaan we weer. Dus die lokale winkelier heeft het lot weggegooid in de prullenbak. De vuilnismannen kwamen en die hebben het opgehaald.
1: Ja.
0: Weg, klaar. Dus zij gaat naar huis. Toen wees een familielid haar op de winnende nummers. Dat was haar lot.
1: Oh.
0: Wat bleek nou? Het kon niet worden uitbetaald omdat de prijs te groot was. Maar daar kwamen ze op dat moment, zowel de winkelier als zij, niet achter.
1: Oh, nee toch.
0: Dus zij is terug naar de winkelier gerend. Maar dat was natuurlijk al opgehaald.
1: Ja.
0: Zij het bedrijf gebeld die dat wel ophaalt. Achterhaalt welke auto het is. Toen hebben ze met z'n allen, want ze moesten het lot echt hebben, alle die vuilniswagen op z'n kop gezet.
1: Ja.
0: En het lot gevonden.
1: Kijk.
0: Ja, want hij bleek geen 10 euro. Nee, natuurlijk niet. 1 miljoen euro waard te zijn. Ja, daar zet je wel vuilniswagen voor op z'n kop natuurlijk.
1: Daar spring ik ook al vuilniswagen in.
0: Precies. En zij heeft gezegd, zij huilde natuurlijk van emotie. En de winnares heeft beloofd uiteraard op alle kosten te dekken betreft die de vuilniswagen heeft gemaakt.
1: Ja. Yeah.
0: Nou, dat is dan wel weer... is wel een snelle actie. Vind ik. Zomaar.
1: Ja.
0: Daarom. 21 uur 48. Dat betekent dat Herman weer een mix heeft klaarstaan. Luister maar.

0: staan en staren en zwaaiend naar het ziekenhuispersoneel en de patiënten die in het ziekenhuis lagen.
1: Oké.
0: Ja, dit vind ik het fantastisch, hè. Zelf beweert hij dat zijn kostuum meer op een kraai moest lijken.
1: Nee, tuurlijk. Nee, dat is oké. Ja, fantasie.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Maar dus de 26-jarige Leon Gillip...
1: Moeilijk wordt.
0: Ja, het is natuurlijk Wales. Dus ja. Je hebt heel veel tekens en dingen die eigenlijk niet uit te spreken. Leon.
1: Ja,
0: 26-jarige Leon.
1: Ja.
0: Die was dus veroordeeld voor een boete van €230. Omdat hij de magere hein nadeed.
1: Ja.
0: Daarnaast, tijdens de overhoring, heeft hij ook nog toegegeven dat hij voor tientallen euro's twee winkeldiefstallen had gepleegd.
1: Oké, dus ze moesten hem toch hebben.
0: Ja, ze moesten hem uiteindelijk toch hebben. Maar ja, dat is wel een zware crimineel natuurlijk, hè.
1: Ja, maar je zou in zo'n ziekenhuis liggen, hè.
0: Zo, en dan zie je een magere hein op het dak staan.
1: Ja, precies.
0: Zou echt niet goed worden.
1: Zou echt niet best zijn. Nou, dit is dan wel heel toepasselijk. Michael Jackson, Thriller, gaan we dit uur mee uit. En we zien jullie straks naar de klok van 10:00.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van

0: DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
1: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
0: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: Welkom in het tweede uur hier van Celisaso, hier bij RTV Krimpen en Waard. We hebben het over moeders.
1: Oh.
0: Ja, wat doe je als je moeder, gaat missen, je wilt er niet kwijt en ze overlijdt. Nou, je legt er een vrieskist in de kamer en klaar.
1: Ja, vind ik een bijzondere optie.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou, er is een het bericht heb ik al eerder dit jaar behandeld. Namelijk omstreeks februari is hij namelijk de beste man uit Wales al opgepakt. Want de agenten kwamen destijds langs bij het huis van hem. Want de huisarts had geprobeerd contact te leggen met de vrouw. Maar dat hield de zoon tegen. En de huisarts trok vervolgens aan de bel bij de autoriteiten. En tegen de agenten zei hij dat zijn moeder in Londen was, maar dat geloofde ze niet. En daarop zijn dus de agenten het huis binnengevallen en ontdekte zij de vriezer, maar daarin de al 3 jaar overleden moeder van hem. Ze was netjes ingepakt in een dekentje met een luipaardprintje. Had een roze rozen op haar lichaam liggen. En ook een verjaardagskaart van haar zoon werd in de vriezer gevonden. Ondertekend door hemzelf en de familiehond Tina. Die kan ook onder een kaart ondertekenen. En zijn verklaring is, ja, ik wilde haar eigenlijk niet laten gaan. Zijn advocaat zegt dat hij haar omschreef alsof ze nog leefde. Hij zat ook naast haar, praten tegen haar wat er op tv was. En over de paardenraces zoals ze dat vroeger ook altijd deden. Zij is in maart 2023 overleden. Hij heeft het dus voor elkaar gekregen om het 3 jaar lang geheim te houden. Maar natuurlijk haalde hij ook gewoon jarenlang die medicijn op van zijn moeder. Maar hij streek ook bijna 100.000 euro op aan uitkeringen en pensioen.
1: Oké.
0: Ja. Hij heeft vandaag, hij is natuurlijk voor het gerecht gedaagd. Logisch. En want ja, dit mag niet. Je mag niet je mama 3 jaar lang in de vriezer bewaren, hoe vervelend het ook is. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in.
1: Oh.
0: Ja. Dus ja, het is een bijzondere manier om afscheid te nemen van je moeder.
1: Ja,
0: wat je eigenlijk niet wil. Ja, heel raar. Sarah Larsson, Lush Life, 22 uur 11 en 11 seconden.

0: Ja, Radar Love van de Golden Earring hebben we hier. Inmiddels is het 22:20. Time flies when you have van 10 minuten voordat wij het fout half uurtje ingaan. Ik had het in het begin van het eerste uur natuurlijk al over de warmte. En dat de grond te droog is. Daar komt het eigenlijk op neer. En in Duitsland hebben ze daar dus ook mee te kampen. En daar staan dus flinke boetes tegenover als jij dus water gebruikt. Wat ze niet willen. Want in München mag je tussen 14:07 en 1:08 is het verboden om buiten je auto te wassen. Overdag een bad te nemen en de kraan te laten lopen tijdens tanden poetsen. Hoe ze dat gaan checken? Geen idee.
1: Oké.
0: Precies, maar de boetes die konden oplopen tot maar liefst, ja, schrik niet, €50.000.
1: Zo.
0: Maar dat is tot 1 augustus. Daarna is die noodverordening weer ingetrokken, want dan zeggen ze, dan denken ze dat er wat meer neerslag gaat komen. Het in andere delen van Duitsland kunnen ook behoorlijke boetes worden uitgedeeld. Zo staat er een maximale boete van een ton. Ja, serieus, een ton voor particulieren in Stuttgart die water onttrekken uit rivieren, beken en meren. In andere regio's, zoals Keulen en Münster, kost het maximaal maar liefst €50.000.
1: Oh, kijk, klein raadje.
0: Ja, in de andere regio's mogen bewoners hun auto nog altijd niet wassen. En evenmin is het niet toegestaan om je zwembad te vullen of het gazon te sproeien. Doe je dat toch? Nou, dan krijg je maar een boete van €1.000.
1: Oké.
0: Ja, dat is beter dan in München. Als je daar je auto was, kan het oplopen tot 50.000.
1: Ja, dat is wel een verschil.
0: Ja, het is echt bizar wat je allemaal moet doen om wat het weer allemaal met zich meebrengt. Het is ongelooflijk. Dat. Dus mensen, ook in Nederland, let even op. Ga geen kwartier onder de douche staan, maar spoel je gewoon even snel af en is klaar.
1: Ja. Hè?
0: Dat. Oké. We gaan over water gesproken. Ja, dit is een stuk fruit dat bestaat uit water. En hoe warmer het weer, hoe lekkerder het is. Echt waar. Watermelon. Alleen watermelon en sugar van Harry Styles.

0: YouTube Pride in the name of love. En ja, Dinant, it's time.
1: Voor?
0: Kijk eens naar de klok.
1: Ja, ik vergeet altijd hoe die dingen heten van Herman. Ik weet het heel slecht. Maar...
0: Hey, hoe heet dat laatste half uurtje? Dat weet je toch wel?
1: Oh, ik dacht dat je bedoelt Herman Special.
0: Nou ja, dat is altijd goed.
1: Ja, die dienstnaam ben ik dus vergeten.
0: Oké, okay, nou, het is altijd... Ja, maar Herman is variabel in zijn special, zeg maar.
1: Ja, nee, daarom.
0: Maar dat is, Herman geeft altijd om 10:30 de start van het...
1: Fout 10:30.
0: Precies. Dus ook nu. Dus jongens, geniet ervan. En we gaan dan proberen om dit half uurtje zomers te doen. Zo zijn we dan ook wel weer, hè?
2: Oeh, dat is lekker.

0: voor dat de heupen los zijn in ieder geval. Voor het laatste half uurtje hebben we Sally's auto hier bij RTV Krimpen naar Waard. Want het fout half uurtje is van start gegaan, maar niet zonder opmerkelijke berichten, Nienand.
1: Kijk, wat leuk.
0: Weet je het bericht nog, daar was jij ook bij, in Londen met een aantal fietsers.
1: Ja, die weet ik nog heel goed.
0: Ja, nou, dit hebben ze afgelopen zondag in Berlijn dus ook gedaan.
1: Ja, nee toch.
0: Ja, enkel in Londen waren het heel veel deelfietsen, weet je dat nog?
1: Ja.
0: En sommigen hadden een hoesje, sommigen hadden van die deelfietsen geen hoesje.
1: Ja.
0: Daar vonden wij wat van. In Berlijn hebben ze het ook gedaan. Daar hadden maar liefst 1200 mensen zich opgegeven voor deze fietstocht. Van maar liefst 33 kilometer.
1: Oh, tuurlijk.
0: Ja. Uiteindelijk zijn er ongeveer 500 opkomen dagen... waarvan ze inderdaad grotendeels of volledig naakt door Berlijn aan het fietsen waren. En dit was de eerste World Naked Bike Race in deze stad in Berlijn. En zoals in Londen stond deze demonstratie ook in het teken van lichaamsvrijheid, milieu, zelfacceptatie, inclusie en diversiteit. En ja, ze hebben voor aardig wat bekijks gezorgd. In Londen gingen ze voornamelijk op routes wat een beetje niet echt zichtbare routes.
1: Ja. Yeah.
0: In Duitsland hebben ze dat dus niet gedaan.
1: Oh.
0: Nee. De deelnemers vertrokken namelijk vanaf het Mauerpark bij de Max Schemlinghalle. En vertrokken vervolgens dwars door de stad. De route was ongeveer 33 kilometer lang, zoals ik al zei. En voerde onder meer door het regeringsdistrict. Waarbij de groep langs bekende plekken zoals de Rijksdag reed.
1: Oh.
0: Ja, en dat leverde natuurlijk een opvallend straatbeeld op. Want de fietsers bepaalden zelf hoeveel kleding ze droegen. Volledig naakt meedoen was gewoon toegestaan binnen de opzet van de demonstraties. Maar deelnemers mochten ook gedeeltelijk gekleed gaan of met bodypaint op de fiets stappen. En het trok natuurlijk enorm veel aandacht. En ja, de organisatoren willen gewoon een hele brede boodschap uitbrengen. Want hij stond in Berlijn, was hij voor het eerst onder meer in het teken van tolerantie en inderdaad die acceptatie. Maar ook verbondenheid met de natuur en ja, bescherming van het milieu. Dus als jij denkt aan de natuur en milieu, ga je zeker naakt op een fiets zitten. Maar hè, het kan. Het is een heel bijzonder straatbeeld. Laat ik het daarop houden.
1: Ja, zeg dat wel.
0: Ja, en in Berlijn was dus zondag echt de primeur. En ja, ze reden bewust dus door de drukke en symbolische delen van de Duitse hoofdstad door. Met hun 500 in hun Adam en Eva kostuumetje.
1: Ja, nee, gezellig.
0: Ja, ik vind dat toch iets raars. Alleen hier was het dus geen deelfietsen zoals in Londen. Hier waren het gewoon wel beter eigen fietsen. Mensen, laat het daarop houden.
1: Ja,
0: dat. Misschien dat er wel hier en daar een fiets geleend is, maar dat, nou ja. Nou, zo stel, ik zou mijn fiets niet lenen aan iemand die aan zoiets meedoet.
1: Nee,
0: waarom niet? Ja, dat
1: niet.
0: Is gewoon een dingetje.
1: Ja, klopt.
0: Nee, precies. Ja, oké. Okay. Ja, je hebt natuurlijk ook van al die nudistencampings en zo. Hè? Dan vind ik ook zoiets bijzonders dat je gewoon in je Nixie je stokbroodje staat te kopen.
1: Ja, iedereen zijn ding, hè?
0: Ja, nou ja, precies. Hey, we gaan André Hazes. Die heeft echt een lekker fout zomershitje gehad. Zomer.

0: Ja, de Gypsy Kings. Ook zo'n lekkere zomerse foute hits. Wat ook fout was, is je hebt enorme schulden. Je rijdt in een dikke, vette Jaguar, een leasebak, en je wil er vanaf. Maar dat lukt niet, omdat je aan het contract vastzit.
1: Dat is vervelend.
0: Dat is vervelend. Dus wat ga je dan doen? Een Brit, een 33-jarige Brit, die dacht dus heel slim te zijn. En hij belde 112, namelijk over zijn doorgedraaide elektrische auto.
1: Oh.
0: Maar dat is een beetje anders uit afgelopen, want hij moet namelijk nu 4 jaar de bak in.
1: Oh, nee toch.
0: Ja, want hij fabriceerde nogal een horrorrit over de Engelse snelweg. En dat deed hij dus om onder zijn torenhoge autolasten uit te komen. Dit gebeurde 2 jaar geleden, namelijk op 6 maart 2024... sloeg hij alarm vanuit een Jaguar E-Pace. En want hij zei, ja, het voertuig is op hol geslagen. En hij blijft maar op de teller steken van ongeveer 125 km per uur. Zo zat hij dus aan de lijn met 112.
1: Oh,
0: mijn auto is op hol geslagen. En hij reed ongeveer tientallen kilometers lang. Nou ja, politieauto's die heeft hem proberen hem van de weg af te rijden. Ze hebben hem uiteindelijk klem gereden. En ja, gelukkig, zo kwam het drama tot einde. En hij reed ook bewust nogal wat schade om geloofwaardiger over te komen. Maar hij zat gewoon diep in de shit. En hij waarschuwde dus zelfs van, ja, hij had snelheden tot 138 km per uur. Negeerde een rood stoplicht. Stuurde terloops appjes naar zijn vriendin. En ja, wat ik al zei, hij botste ook bewust. Ook onder andere tegen een politieauto. En hij hield maar vol. Die auto is op hol geslagen. Nou ja, uiteindelijk was hij er nogal doortrapt. Ze hebben zijn telefoongegevens nagekeken. En hij is pas 112 heeft hij gebeld nadat een kredietverstrekker hem een extra lening had geweigerd. En om de show nog even completer te maken, verkocht hij zijn overlevingsverhaal de volgende dag voor bijna €1000 aan de Britse roddelpers.
1: Oh.
0: Ja, maar onderzoek was natuurlijk wel gestart. En op zijn mobiel vond de recherche bovendien oude berichten waarin hij al maanden zocht naar manieren om de auto tot los te rijden. De autofabrikant van Jaguar Land Rover die bleef dus ook niet ongedeerd in het verhaal. Want die is natuurlijk aardig in discrediet gebracht hierdoor. Want door de wereldwijde media-aandacht en over faalremmen liep het merk dus enorm imagoschade op. En dat loopt dus in de tientallen miljoenen.
1: Zo.
0: Ja. En ze hebben dus gewoon extra geld moeten spenderen om dit uit de wereld te helpen. En zijn eigen advocaat noemde actie tijdens de rechtszaak angstaanjagendom. En de rechter kon er even min om lachen en veroordeelde de man voor gevaarlijk rijgedrag en fraude tot een celstraf van 4 jaar en 3 maanden, gevolgd door een rijverbod van 5 jaar.
1: Kijk, klasse.
0: Ja, wat je allemaal niet doet. Heel dom, heel dom. Hij zal dat nooit meer doen, denk ik. Of hij dan van de schulden af is, dat geloof ik niet.
1: Dat denk ik ook niet, nee.
0: Dat denk ik ook niet, nee. Precies. George Baker Selection.

0: Ja, de Macarena, Los Del Rio. En daar gaan wij straks het laatste nummertje in starten, Dinant.
1: Nou, dat was het weer voor deze
0: week. Dat was het weer voor deze week. Maandag. Nou ja, jou gaan we even voorlopig niet meer horen.
1: Nee.
0: Jij gaat even lekker genieten van jouw welverdiende vakantie. En precies, we zeggen in ieder geval bedankt voor het luisteren. Mij horen jullie volgende week en Dinant over een week of drie, vier. Bye bye, zwaai, zwaai.
1: Yo.

0: Weet je wat? Haal een rondje voor jezelf en neem er ook even rond mee. En doen we gezellig mee met de volgende rondje. Kom op, allemaal!
1: Ja, daar gaan we!
2: Doe mij een droppeltje en een biezerende mes. Ik doe er ook maar een dubbele whisky bij.
3: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridwan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden.

0: Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. When the going gets tough.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

info. Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton?

0: lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

regio-info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarom hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: RTV Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van RTV Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan! Wakker worden!
4: Hè? Wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.